0: Prins aan het kruisoor aan niet per moknaas.
1: Haide.
0: Rakia, Tomli en de Moza.
2: Zijn Moza?
0: Zet ik er zelf mee bij, Tomli.
3: Urban FM, Mission Traffic Pass.

0: Don't do it on IG.
1: Voilà, nog fijn, ja. Probeer het nog eens. Voilà, is de kocht door een pira.
2: Och, Ben?